0: Hé, hey.
1: Waarom is dat?
0: Ze ligt zo in de hatje.
1: Nee,
0: maar wat zou ik weten?